Bazıvet kaire şimet anlere şimayar etse başkan çıkması için çeşer. Lepse baskı çıkan arifim çeşer etse baskı yurt. Sabız kaire etse baskı yurt. Çuva tu nolu mi kankun tu nolu mi kintan rosa ki çan çıkması için çeşer telu tanere maya. Lepse ki çan çıkması için çeşer telu tanere maya. Şulik mi avaya. Tekeş umuki letan maya. Kalanta başa tuğum mesasa bekle lunes. Wat is dan talent en nog veel kanan, tabas, kanan, tabas, kanan, tabas, je moet kijken. Toen ik een macho hot, ze zei maar, toen ben ik een chimo, toen lag ik te, pas toen nog rumili. Yucatano, pas wat dan talent, ik kanan, tabas. Zijn we voor het kies kanan, jum, ila wil ik misa talent, ik hoor, eh, maar talent, chich, maar talent, chich, en toen ben ik toen toos, ben ik santo, hao. Pues cananta va este no veo es que es guay paz que se va a caer es más chancaca tengo que se nos va a acabar Gerardo Reynoso Joana Maldonado le chico ya es uge le noticias o guay tu cuchile rayo turquesa peninsular.